0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten en machinebouwers. In de buurt van Volkel zagen agenten gestolen auto rijden met een caravan en de bestuurder negeerde een stopteken. Daarna kwam een achtervolging.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Ujana Radio Headlines.
1: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten en machinebouwers. In de buurt van Volkel zagen agenten gestolen auto rijden met een caravan en de bestuurder negeerde een stopteken. Daarna kwam een achtervolging.
0: En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten en machinebouwers. In de buurt van Volkel zagen agenten gestolen auto rijden met een caravan. En de bestuurder negeerde een stopteken. Daarna kwam een achtervolging.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: से तुझे जान
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are Ujala Radio Headlines. Oud-president Joe Biden kampt met prostaatkanker die is uitgezaaid naar zijn botten. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten en machinebouwers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Oud-president Joe Biden kampt met prostaatkanker die is uitgezaaid naar zijn botten. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten en machinebouwers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
1: Remix.
0: 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest, samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. The Band met Kirin Kedar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusters met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per Desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Sun, tu moise sun, Jelly Brasa Fest. Yes, Jelly Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinaker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha, bolila toch? Toe Jeldiker. Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in natuurgebied Boshuizenbergen. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Oud-president Joe Biden kampt met prostaatkanker die is uitgezaaid naar zijn botten. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड जोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वाक्टिकर, हाँ, जली ब्रासा फेस, यस, फासे एन इस volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तो से toch, heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog, to jaldi kermousi, jali gome, jali ब्रासा फेस, हाँ, 100 jali ब्रासा फेस, bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl. You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en 2 incidenten in juli in Houston en Maine, waar 2 mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Come on. अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन भाऊजी सुन चली ब्रासा फेस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल भाऊजी तू मांगे जाए ब्रासा फेस dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren भाऊजी सुन तू वक्ती नकर तू देर नकर want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog तू जल्दी कर भाऊजी भैया से बोल ना चली घूमे चली ब्रासा फेस ब्रासा फेस बेस्टल न्यू फिया www.brasafest.com

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance shows, dance clinic, fashion lifestyle gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details. Bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Event.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In natuurgebied Herperduin bij Oorschwoude vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Os, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met twee lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams, maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

0: Chili, chili, chili, chili. Brasa Fest, too soon. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Toen ik het tickets nagega. Toen ik het nageriedelen waarde. Al toen wacht ik er het erin. Of zoals ik het heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Jalika, hoe mee? Jalika Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

Het is geworden 12 minuten over 9. Een hele goede morgen aan u allen. Toegewenst, goedemorgen Nederland. U bent afgestemd op uw favoriete radiostation en dat is Ojala Radio. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriyakaal, Assalamu Alaikum. Het is zondag 9 augustus 2026. En dat betekent dat we weer van start zijn gegaan met uw favoriete programma. Hier bij Ojala Radio. Het programma vol met pareltjes. En dat is dus RJ op de zondag. Hartelijk welkom. En ja, ik heb al heel wat appjes binnengekregen. Dankjewel allemaal daarvoor. We gaan daar strakjes mee bezig zijn, maar voor nu ga ik naar Padma Shri Mohammed Rafi Sahib Ji. Samen met Babu Azam.

En dan dacht ik dat met Mashri Mohammed er weer ook mee zou zingen. Maar nee, dat was niet zo. Dat was dus van Mohammed Shafi Ghulam, Babu Azad en Friends. Een hele mooie zondag aan u allen toegewenst. Ja, het is prachtig weer, prachtig zonnetje hebben we. En wat weerplaza betreft, de meteorologische dienst die geeft nu aan dat dus via hun officieel dus 20 graden is. Maar in huis is het echt wel warmer, nietwaar? En hoe zal het allemaal zijn? Dus vanmorgen starten we dus wel met zon. Hier en daar zijn er enkele wolkenvelden in het noorden te vinden. Maar vanmiddag is er weer volop zon. Afgewisseld uiteraard met hier en daar wat wolkenvelden. En de temperatuur zal stijgen naar 27 graden in het noorden. En dan gaan we naar Limburg. Nee, ik blijf maar hier in het noorden zitten. Want in Limburg wordt het wel 32 graden. En voor het gevoel zal het nog warmer aanvoelen. Dus dan blijf ik maar hier in het noorden. En wat de rest van de week betreft, nou, we kunnen ons grap zetten, want het wordt weer een behoorlijk warme week. Maar ik hoor niemand klagen, hoor. En dat is heel fijn om te zien en te horen. Anyway, laten we maar weer even doorgaan met onze results die ik dan weer voor u in petto heb. Met welke zal ik beginnen? Met deze? Nou, we doen Letta G.

Nou, had mooier, had langer gekund voor mij hoor. Want dan ben ik in de tussentijd zo lekker bezig geweest met al de appjes beantwoorden. Dankjewel allemaal. We gaan straks de namen erbij halen. Maar laten we nu ook gaan genieten van de stem van... Even kijken, zijn het beide? De Jagjit or Chitra Singh? In elk geval... Jagjit Singh heeft ook samengewerkt met Ghulam Ali. Als ik me niet vergis, heeft hij de muziek gemaakt hiervoor. Hum to hai pardes mein.

Zending van Ojala Radio. Ja, laat ik nu maar gelijk gaan beginnen met de appjes. Auntie Jessie, dankjewel voor je belletje en al de updates die u me hebt gegeven. Fijne dag ook voor u. En ook groetjes aan Naima, Zuhaira en Naida uiteraard. En Asha uit Haarlem, dankjewel voor je appje ook. Voor jou een fijne zondag. En ja, meestal zijn de winkels open, dus je zal die cassave straks toch wel vinden. Anyway, ook Wimla wens ik een hele mooie dag. Dankjewel voor je appje. En de groeten ook aan Ine en Paul. Ja, de dagen tikken weg. Straks moeten ze weer terug, hè? Maar goed, zus Iden is er ook bij. Hartelijk dank ook voor je appje. En bij Haji Abdul Wahab Dennis, hartelijk dank ook voor appjes. Van Roos heb ik ook een appje gekregen. Ook voor jou een fijne zondag. En ik hoop dat het goed gaat met de gezondheid. En de groeten aan je dochter. Lekbeertje uit Purmerend, hartelijk dank ook. En de groeten ook aan uw familie. Para Segerda Moerli, ook van de partij. Fijne zondag. En ook daar in Hoofddorp luisteren ze mee. Kieren en Angel Khan. Mooie zondag ook voor Mimi. Chandra, hartelijk dank. Dankjewel ook Mila voor je appje. Marian daar in Groningen. Je zegt volop zon daar bij jou. Ik weet het, hier in Amsterdam Zuidoost hebben we ook volop zon. Niet waar, daar in Enschede. Ja, zus Lina, ook bij jou, hè. En ook Indra Sjouriten uit Krommenie wens ik een hele mooie dag toe. Dankjewel ook Gisla. Geniet van je kleinkind ook. Want vandaag is oppasdag voor jou, niet waar? Anyway, we hebben straks nog meer appjes. Dus laat ik even gaan naar deze song.

Dat is weer zo'n geweldige zang hier bij Ojala Radio, nietwaar? 1, 2, 3, baby, ja, ja, ja. Oké, ik heb veel appjes binnengekregen, in de tussentijd ook nog meer bijgekomen. Dus het wordt steeds langer. Shaquille en Glenn. Of moet ik Glenn en Shaquille zeggen, maakt niet uit. Hartelijk dank ook voor jullie appje. En dat jullie ook altijd aanwezig zijn, vooral op de zondag, om naar me te luisteren. Want jullie genieten zo van al die oude songs. De pareltjes, zeg ik altijd, hè. Ria Kalloen, hartelijk dank ook voor wat je gisteren voor me gebracht hebt. Heel lief van je. Dank je wel. En geniet ook van de zondag. Ja, dat weet ik wel. Jij geniet altijd, hè. En mijn matchmaker in Amstelveen, ook van de partij. Dank je wel. Ook even kijken, Margriet en Waldo daar in Zwaag. Groetjes ook Alice. Ook Prabha wens ik een hele mooie zondag toe. En Imro G. Altijd weer het begin vind je zo prachtig. Hartelijk dank daar. In Groningen geniet je ook van Ojala Radio dus. Dankjewel. Ja, dan moet ik even kijken. Want Tony is dan weer in Amsterdam. Maar nu weer in Almere. Want hij is lekker vrij vandaag. Dus Tony G, geniet ervan. En Boyte G uit Beuningen. Hartelijk dank ook voor uw appje. Anti-Jessie had ik al gezegd. Hè. En ook Jasmin en Akbar zijn erbij. Mijn bye. En de groeten aan... Nee, ik mag niet rustig gaan kleinen. Aan die grote meid, Olivia. En vanuit, even kijken, Werkendam is dat, hè. Heb ik ook een appje gekregen van Robert. Ook de groeten aan je vrouw Jalini en Keshav. Je klein, kleine, ja. Of is het een groot manneke? Maakt niet uit, ze vinden altijd dat ze groot zijn, toch? En geniet ze daar van het zonnetje ook in Werkendam. En ook Jante Tegelen wens ik een hele mooie dag toe. Even kijken, ik heb nog wat binnengekregen van Andrew en Chitra. Hartelijk dank. En geniet ze daar in Maarsenbroek ook van het zonnetje. En van wie is dit ook alweer? Oh, dat is van Indra, die stuurt ook weer. Dankjewel, liever. Ook voor jou een mooie zondag. En na deze 1, 2, 3, baby, ja, er zijn veel mensen met vakantie. Dus alle vakantiegangers die hier in Nederland genieten van een lekker warm zonnetje. Dan gaan we naar Padmasjiri Mohammed Rafiji.

Hij ging als het ware uit zijn dak, kan je zeggen. Zo mooi heeft hij het gebracht. Japan, Love in Tokyo. De titeltrack heb je dus gehoord van Padmasri Mohammed Ravier. En ja, er zijn er zoveel appjes dat ik niet aan mijn nieuwtjes toekom. En je hebt natuurlijk ook wel wat nieuws van Suriname voor je. Laat ik maar even kort het een en ander dan aan je doorgeven. De overheid wil na Heritage Month 2026... middelen beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en kunst- en cultuurprojecten rond het Surinaamse erfgoed. President Jennifer Simons maakte dit vrijdag bekend tijdens een mini-congres op de Anton de Kom Universiteit, waar wetenschap, culturele identiteit en de betekenis van erfgoed voor de samenleving centraal stonden. Het mini-congres werd in het kader van Heritage Month door de studenten van de universiteit georganiseerd. En namens Simon sprak ook minister Dirk Currie van OWNC. En aan het congres was een Heritage Fest gekoppeld, waar bezoekers konden kennismaken met eten en drinken uit verschillende culturen. En ook waren lokalen ingericht met culturele attributen en informatiemateriaal over het erfgoed van de verschillende bevolkingsgroepen, zo meldt de communicatiedienst Suriname. En Simons benadrukte tijdens haar toespraak dat Heritage Month volgens haar meer is dan een culturele viering. Ja, en het is ook Dag van de Inheemse, hè? Internationale Dag van de Inheemse. Dus dan kan je daar wel extra aandacht aan besteden. Maar dit nieuws hebben we ook nog, want de bewoners van Tourtonne die slaan alarm over de toenemende overlast en veiligheidsproblemen in hun woonomgeving. Volgens hen stond de buurt jarenlang bekend als rustig en vooral kindvriendelijk, maar is de situatie er de afgelopen periode sterk verslechterd door een toename van prostitutie, drugshandel en verloedering. Met name in de Annamoestraat zou in de avonduren het een en ander zijn veranderd in een soort van prostitutiezone, terwijl in omliggende straten sprake zou zijn van drugsactiviteiten. En daarnaast zouden de lege panden, de leegstaande panden daar in de buurt, dus steeds vaker worden gebruikt als zogenoemde drugspanden waar junks hun intrek nemen. Ja, bewoners stellen verder dat de komst van personen uit onder meer Cuba en Venezuela naar Suriname heeft bijgedragen aan deze toenemende overlast in de omgeving. En volgens hen is de situatie dusdanig uit de hand gelopen dat veel buurtbewoners het overzicht zijn kwijtgeraakt en aandringen op snelle maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid in Tourtonne te herstellen.

Een prachtige song ook weer van de Hartraps of Millions, Mukesh G. Zo, de AT Kalo-school, ja, we kennen het allemaal gewoon als de Kalo-school in Suriname, hè, heeft geschiedenis geschreven met de eerste Cubaanse leerling die met succes haar diploma heeft behaald. De in Cuba geboren Camila Fernandez is als eerste Cubaanse leerling ooit geslaagd aan de school. Camila volgde vanaf leerjaar 11 de AVO-opleiding, profiel A, aan deze school, de Kalo-school. En tijdens haar schoolloopbaan kreeg zij te maken met taalbarrière. Desondanks liet zij zich hierdoor niet ontmoedigen. En vanaf het begin van haar opleiding bleef zij zich volledig inzetten en werkte zij vastberaden aan haar doel. Haar inzet werd dus beloond met een uitstekend resultaat. Ze slaagde voor haar opleiding, maar ze werd ook nog de best geslaagde leerling van profiel A. Dat is natuurlijk goed nieuws voor haar. Geweldig om dat dan ook weer aan je door te geven. En vooral de mensen die warme herinneringen hebben aan de Kalo-school. Ja, ik ook hoor. Ik weet nog zo van meneer Smit toen hij me riep om mijn diploma op te halen. Ja, de namen die hij noemde kende ik niet. Ja, wat zei hij nou? Modepop en Miss Kalor. Ja, weet ik veel wie dat was. Wist ik veel dat ik dat was. Zo zie je maar. Misschien heeft u ook mooie warme herinneringen aan die tijd. Dan kunt u dat ook eventjes aan me doorgeven via de app, hè.

was geen drinker. Maar toch, als hij bepaalde liederen moest zingen, dan zette hij zich volledig voor in. Totdat hij het had zoals moet zijn. En straks heb ik ook weer het een en ander te vertellen over Padmasri Mohammed Rafi. Dus je blijft afgestemd op your most favorite radio station, Ojala Radio. En straks heb ik nog meer appjes te behandelen. Stay tuned!

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
3: Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
4: Soon. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
3: 4 in juli bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 s'morgens tot 9:00 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
5: Lekker. Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: You are.
14: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oors woedde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met 2 loden ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
15: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, the keihard, the beste. Ujala Radio.
16: Tujhe lage na nazariya.
15: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè.
17: Rani Bechari.
15: अरे रानी रानी सुन तू ना जा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe jaldi kar Rani jaldi kar Raja se bolna chali ghume chali brasa fest ha 100 tujhe ye brasa fest bestel nu via www.brasafest.nl

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

Zo, en voor degenen die net de radio hebben aangezet, hartelijk welkom allemaal. En de anderen die al vanaf het begin meeluisteren, een fijne luisterstemming aan u allen toegewenst. Even kijken hoor. Nou, ik zie dat ik precies 5 minuutjes op de klok heb. Dus dan ga ik dit liedje maar gelijk erin zetten. Omdat we strakjes uiteraard Ojala's politiek-economisch analist erin hebben zitten. Hè? En dat is Robbie Makka, die we dan te horen zullen krijgen met zijn analyse over het reilen en zeilen in Suriname.

0: als je deze tune hoort, dan weet je wel al wat er komen gaat, nietwaar? We hebben dus in het programma Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar. Kan je zeggen, hele RJ?
0: Hij is op teek, hè?
1: Goed zo, goed zo.
0: Zonnetje schijnt, zonnetje schijnt, zo
1: laat het zo. Zo mooi kan je formuleren. Suraj tohe acha hai. Maar je weet dat jij de Suraj bent van alle achterbannen, alle luisteraars van dit programma, ook van alle collega's. Dus Suraj tuchalede.
0: Oké, nou, ik zei het al, hartelijk welkom, Robbie. Er zijn opnieuw grote hoeveelheden olie- en gasdingen gevonden daar in Suriname. En Suriname rekent zich inmiddels al behoorlijk rijk op de miljarden aan inkomsten die er zijn. En kan Suriname zich nu al rijk rekenen of is het daar te vroeg voor?
1: Kijk, in theorie kan je rijk rekenen, want elke keer zie je dat er een bepaalde fonds is. En elke keer zie je in het nieuws, met name ook hier in Nederland, maar ook buiten Suriname, andere landen bedoel ik, niet alleen Nederland, dat opnieuw grote hoeveelheden olie en gas wordt gevonden. Nu heeft de Nederlandse SBM offshore bedrijf een productieplatform geleverd, waarmee dus olie straks uit zee wordt gewonnen. Let op, hem altijd bolila Suriname, Nederland is precies als doelhadulien, vriend, vriendin, man, vrouw, noem maar op. Maar het Nederlands bedrijf SBM, dus hier, hier in Nederland, dat heeft ontdekt van, luister, er zijn nieuwe voorraden. En die blijven maar toenemen en toenemen. En dus er zijn dus nieuwe gasvelden voor de kust van Suriname. En je weet, Nederland heeft straks een probleem met gas. Dus verschillende wetenschappelijke bureaus, instanties, zoals Den Haag Centrum van Strategische Studies, die rekent zich dus van dat Suriname miljarden en olieinkomsten zal hebben. En weet je wat het is, RJ? Gewoon simpel. Productie van 200.000 vaten per dag. Dat kan, dat is haalbaar, mits je dus iedereen bij elkaar brengt. Nu is het ongeveer 16.000, 20.000, 22.000, het gaat richting 25.000. Dus bij elkaar opgeteld, keer 8, maal 8 gaat Suriname verdienen. Is die begroting van nu ongeveer 60 miljard SRD, 1,5 miljard euro, dan komt er 1 miljard euro erbij, dan gaan we richting dus 2,5 miljard euro. Dus het is allemaal mogelijk, het gaat nog steeds om studies, maar het gaat ook om dat tankers, productieinstallaties, bedrijven als Total Energy, noem maar op, daar al in Suriname zijn aangehaakt of bezig zijn convenanten te sluiten. Kijk, buurland Guyana heeft 1 miljoen vaten per dag nu. 1 miljoen. En Suriname gaat richting 200.000 vaten, wat ik daarnet zei. En dat betekent van dat Guyana een voorsprong heeft maal 5. Maar nogmaals, het is helemaal waar. Er is veel dus te zien. En ik blijf het zeggen, Suriname gaat waarschijnlijk na 2028 niet te herkennen zijn. Want als ze het goed doen, laat ons dit blijven zeggen, als het bestuur goed is, eerlijk is, geen koep, geen Bouterse toestanden, geen jungle commando toestanden, geen larai jagra dat mensen moeten weggaan, maar gewoon goed bestuur, dan gaat Suriname een nieuwe Guyana kunnen worden. En dat betekent van dat Suriname zich dan wel rijk mag rekenen. Maar in theorie rijk, in praktijk zijn ze nog steeds arm, omdat de armoedegrens in feite in Suriname vrij hoog is en mensen niet uitkomen met hun geld op dit moment.
0: Als we het over de centjes hebben, dan gaan we naar dit toe, want er zullen binnenkort ook nieuwe bankbiljetten uitgebracht worden met nog grotere coupures. En mijn bron gaf ook aan dat er op die bankbiljetten Bouterse zijn kop zal komen te staan. Is dat fake of echt?
1: Nee, ik denk dat dat fake is. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren met de kop van Bouterse, want dat gaat Centrale Bank van Suriname niet tolereren. De laatste keer dat Suriname nieuwe bankbiljetten heeft gekregen was 2023. Toen zijn briefjes van 200 Surinaams dollar en 500 Surinaams dollar, laten we zeggen, ingebracht in het eerste kwartaal van 2024. En 200 Surinaamse dollar op een koers van 40, dan zie je op ongeveer 5 euro en 500 Surinaamse dollar is ook op een koers van 40, 12,50. De rest is dus waarschijnlijk fake officiële bronnen bevestigen niks. Wat ik wel kan aangeven is van dat de Centrale Bank van Suriname in overleg is met inderdaad internationale instanties om te gaan kijken van hoe kunnen we het betalingsverkeer vergemakkelijken. Want je gaat niet naar een winkel of naar een bazaar of weet ik veel wat en je gaat koekoekie kopen, kwikwik kopen en dan vraag je wat kost het, Tabolika, 2.500 SRD voor een basket. En dat betekent als je 2.500 kukui moet kopen en misschien nog krobia wil kopen en nog krabben wil kopen en dat soort dure dingen, dan moet je 7.000 misschien bij je hebben. En dat is bijna de helft van iemands salaris. Mm. Dus de prijzen in Surinaamse dollars die blijven omhoog schieten. Inflatie is iets meer dan 10%. Dat heeft Simons niet kunnen controleren, niet kunnen regelen. Maar de verschillende bankbiljetten die er zijn, die zijn er nog steeds. Ik moet wel zeggen, mensen lopen weinig met 200 en 500. De hoogste wat je krijgt in de winkels, gemiddeld op straat, is 100. En vooral 50 en dan 20. Munten worden nauwelijks gebruikt. En de bank hoopt wel van dat als die inflatie niet afneemt, dat ze dus veel meer gaan gebruik maken van 200. Maar laat me de luisteraars ook zeggen, wij volg alleen officiële berichten. Kijk precies wat er van de centrale bank wordt verwacht. Iedereen moet in hun e-mailadres een bericht krijgen. Volg het nieuws van UR zeker. Als er officiële bankbiljetten zullen komen, met welke kop, welke hoofd of welke president erop, zal ik de mensen gaan vertellen. Maar ik weet wel waarom je het zegt, want een deel van NDP wil wel. Bouterse Guzargeba, hij is overleden. Mm. Hij heeft geen staatscrematie gekregen. De mensen zijn ontevreden. Zijn partner Ingrid Bouterse wil erkenning hebben. Dus ze willen allemaal briefgelden hebben waarop zo'n hoofd terecht gaat komen. Maar officieel geen nieuws. Het lijkt op fake. En laten we hopen dat het zo gaat zijn.
0: Ja, laten we hopen dat het zo is. Vandaag 9 augustus, internationale dag van de inheemse volkeren, Robby. Die zijn dus bezig met hun collectieve rechten volledig te laten erkennen. Is dat nog steeds zo? Dat ze niet erkend zijn? Want zij zijn, hoe je het ook draait of keert, toch wel de oorspronkelijke bewoners van Suriname.
1: Ja, maar in hun opvattingen, RJ, dus soms wordt het overdreven. Kijk, het laatste bericht is van zij vinden ze waren eerder dan de staat Suriname. Ze zeggen staat Suriname bestaat niet. Ik weet wat de mensen bedoelen, want wie is de Surinamer? De Surinamer is eigenlijk een bundeling van bevolkingsgroepen bij elkaar. Een echte identiteit heb je niet. Maar nogmaals, vandaag 9 augustus, dag der inheemse, Sabatbole Ingide. Ik ben ook geweest naar Rijksmonument hier in Den Haag. Afgelopen vrijdag ook met de bril van UR. Een beetje als een soort verslag te maken om te gaan kijken wat het is. En het was erg mooi. Het was heel leuk. Ik ben voorzitter zelf van Platform Surinaams Diaspora, dus ik kan die brug maken. Dus er waren heel veel inheemse bij elkaar. Ook met kassavesoep, ook met moxalesi en ook met boyo als toetje. Maar het is een officiële en nationale vrije dag in Suriname. Dus de dag der inheemse is vandaag, dus 9 augustus. En het is een officiële nationale vrije dag in Suriname. En ze willen erkenning. En wat is die erkenning? Die erkenning is stilstaan bij de strijd van inheemse volken voor gelijke rechten en grondenrechten. En die grondenrechten zijn niet geregeld. Zij willen een stukje wettelijke recht hebben op die jungle, zeg maar binnenland, waarbij erkenning is van die traditionele dans, muziek, kleding en maaltijd in verschillende wettelijke regelingen. Dus stel je hebt kleurrijke manifestaties, zoals vandaag in Palmontuin, dan moet je hun geschiedenis en hun activiteiten die erbij horen, moet je dus gaan erkennen. En de status is, het is vanaf 2006 een nationale feestdag, een vrije dag zei ik al, het wordt gevierd. Trouwens, vandaag wordt het gevierd in combinatie met herdenking van de Javaanse immigratie. Dus de staat Suriname mixt het samen met de Malai en samen met de Ingi. En dat maakt het mooi. En de Hindoestaanse organisatie, SHI, die heeft gezegd van luister, laat ons die verbinding maken tussen Ingi Day en Javaanse immigratie. Waarbij de Stichting Hindoestaanse Immigratie die verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar roept. En herdenken van culturele vieringen. In onderlinge verbondenheid, dus Ingi Day en Yampanesi Day. Als je het zo benoemt toch, RJ, Ingi Day, Yampanesi Day en weet ik veel, Dag der Marons. dan roep je bij elkaar, maar toch is het verdeeld. Want je hebt geen één naam. Je zit alleen maar die Chinese dag. Dan heb je Marons, wat ik zei. Dan heb je Hindoestaanse dagen als Diwali en Phagwa. Men wil juist hebben, benoem het één dag, misschien een dag als Suriname dag. Waarbij je al die gemeenschappen bij elkaar gaat bundelen. Maar ja, tot nu toe is het zo. Ik kan je vertellen, vanuit Nederland gaat vandaag 1 miljoen SRD naar Suriname. Dat is 25.000 euro als cadeau voor van een diaspora gemeenschap hier in Nederland naar Suriname. Dus vice versa is er. In het vliegtuig zitten veel meer mensen. Dus die organisatie die is mooi. Geen jagra zal het zijn. Geen spanningen hopelijk. En ik hoop dat, laat me die mensen ook oproepen. Als u in Palmetuin bent en u gaat dansen, eten. En een moutje manawe en hilawe. En weet ik veel wat u allemaal gaat doen met elkaar. Ruim je spullen op. Zorg ervoor dat het netjes zal zijn. Geef de mensen geen werk om op te ruimen, et cetera. Dus vandaag rondom de Palmetuinen omgeving. Heel veel activiteiten. En laat ons dus blijven oproepen voor een gezond dialoog met vertegenwoordigers van verschillende groepen, zowel in Nederland als in Suriname.
0: Nou, ook hier in Nederland zelf, ze gaan heel vaak naar de parken toe om daar lekker te gaan chillen, barbecuen enzovoort. En hier ook ruimen ze hun rommel niet op hoor, ik heb het wel gezien. Als je de volgende dag aankomt, dan denk je van wat is hier nou gebeurd, lijkt wel een invasie.
1: Helemaal eens met je. En het wordt erger en erger. Ja. Ook de prullenbakken hier in de verschillende wijken. Den Haag en Rotterdam en Amsterdam, noem maar op, het puilt uit. En men wacht op ambtenaren van de gemeente die de volgende dag die dingen moeten opruimen. En nu heb je een situatie waarbij heel veel mensen op vakantie zijn. Dus je hebt weinig personeel. Kijk, gisteravond was Vakkafest in Den Haag. Dat is in Zuiderpark. Bomvol, chockvol, uitverkocht. Alles was dingen, noem maar op. Maar het was een uitdaging om goed op te ruimen. Mm-hmm. Ik heb de rapportages en die foto's niet gezien. Maar ik weet wel, je hebt groot gelijk, er wordt niet goed opgeruimd. Maar eind van de maand hebben we Brassafest. En dat is ook mooi. Zowel Vakkafest, Vakka afgeleid van Fawaka, Surinaams woord. Mm-hmm. En Brassa, elkaar omhelzen. Ook van onze organisatie. Die feesten zijn van harte welkom in welke steden dan ook. Ik hoop dat die mensen het bezoeken. Maar je hebt groot gelijk. Neem je troep mee. Zorg ervoor dat het in de bestemde prullenbakken terechtkomt. Zorg ervoor dat je niet op de grond gooit, bij wijze van spreken. En zorg ook ervoor dat het goed gescheiden blijft. Niet dat je plastic moet weggooien links, rechts, dat het niet recycled kan worden. Kortom, ik hoop dat de mensen ons oproep horen, dat ze netjes moeten omgaan met hun milieu en dat ze hun rommel en troep liever naar huis moeten menen in plaats van op straat te gooien. Want je dient daarmee geen enkel belang.
0: Nee, want dan heb je die zwervers ook weer die daarin gaan rommelen en dat is verschrikkelijk. Die maken het eigenlijk nog erger. Maar goed, dat is een andere zaak. Want het ministerie van Justitie en Politie die draagt voortaan de naam Justitie en Veiligheid. Hoe zal de nieuwe naam inhoudelijk tot uiting kunnen komen in het beleid?
1: Ja, precies. Een beetje als Nederland. Justitie en Veiligheid. Dus als je zegt Justitie en Politie, dan beperk je. Want politie is niet alleen veiligheid. Politie is één deel van veiligheid. En tegenwoordig heb je dus particuliere beveiligingsbedrijven. Je hebt dus een ruimere mate van bevoegdheden voor militairen. Politie, bij wijze van spreken. Je hebt dus ook op justitie en veiligheid als het gaat ook om anticorruptiebestrijding. Dus kortom, ze hebben gezegd van het ministerie van Justitie en Politie verandert naar Justitie en Veiligheid. Minister Manoret heeft dat gedaan vrijdag 7 augustus. Het betekent van dat je wettelijke regelingen moet aanpassen, vergaderingen van Raad van Ministers en je gaat ervoor zorgen. Waarom is het op 7 augustus gebeurd? Omdat op die dag het ministerie 75 jaar bestaan heeft gevierd. En men wil met term veiligheid wil men benadrukken dat eigenlijk alle veiligheidskorpsen onder één noemer wordt gebracht. Maar RJ, je kent me zo een beetje. Of je nou veiligheid gaat noemen of politie gaat noemen. Of je nou beveiliging gaat noemen of veiligheid noemen. Je moet veiligheid inderdaad voelen. Elke dag moet je thuis kunnen voelen. En niet met dievenijzer. En dan moet je beven, allerlei dingen. Dus what's in the name? Ze kunnen liever die naam snel vergeten en daadwerkelijk gaan werken aan de uitvoering van veiligheid met hoofdletters, cursief, etc. En ervoor zorgen dat die taken en verantwoordelijkheden van het ministerie goed wordt uitgevoerd. Want wat heb je aan een geweldige naam? Veiligheid, of je hebt die naam gewijzigd en je hebt niet extra manschappen of extra auto's of extra wapens om over te gaan. In Nederland kennen we het groot probleem van femicide, Suriname ook trouwens. Suriname heeft suïcide, heel veel zelfmoordgevallen. Ja. Nederland heeft femicide. En in Suriname of in Den Haag, om mijn omgeving, ook in mijn buurt, is de talk of the town de moord of doodslag. Ik denk dat op onderzoek zal uitwijzen dat het moord slash doodslag is, maar eerder moord, waarbij een 42-jarige verdachte moord een moord zou hebben gepleegd op zijn vrouw, waarbij 3 kinderen erbij waren.
0: Ja.
1: En die vrouw komt uit Santo Domingo en die man draagt de naam van Peter M. En M is een Hindoestaanse naam, een bekende naam ook in dingen. Dus dat komt als een schok-effect. Dus politie is laat geweest, er waren al eerdere meldingen, jugu-jugu. Dus dit soort diaspora-nieuws moeten we eigenlijk niet delen. Geen suïcide liefst vanuit UR-kan, geen femicide en geen dingen. Dus wat heb je aan die naam veiligheid? Maar succes aan minister Monoret. En voor de mensen die het fijn vinden, van harte gefeliciteerd met de naamwijziging. Maar je moet ervoor zorgen dat je cultuur en dat je natuur, dat je alles dus gaat beschermen in Suriname en in Nederland.
0: En dat ze secuur gaan werken ook nog weer.
1: Zo is dat.
0: En in elk geval, ik wil je weer bedanken voor vandaag. Robbie, een fijne dag verder.
1: Dank je wel, RJ. Dus in alle snelheid, verschillende mooie vragen heb je gesteld.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt gezien dat we cultuur van Suriname hebben behandeld en ook natuur. Maar Hamsap Jantalokse Bolde, namens ook achterban naar jou toe. Suriname heeft zo'n mooi cultuur. Nederland heeft een mooie natuur. Je bent lief en puur, de rest is zuur. Mooi zeggen hier.
0: Je bent geweldig. Je bent geweldig. Dank je wel. Ook voor jou.
1: Brasa, fijne zondag.
0: Een brasa, inderdaad. Ja.
1: Soso Lobby, dag.
0: Oké, dank je.
1: Ciao.

Al die prachtige liedjes krijg je dus hier te horen bij Hoedjana Radio en het programma Angé op de Zondag. Waarin u allemaal de pareltjes te horen krijgt. En die iets oudere pareltjes, die heb ik eventjes achterwege gelaten. En die zijn er ook wel. Maar die hoor je ook wel geregeld hier bij Hoedjana Radio, toch? Als je dus altijd blijft luisteren naar Hoedjana Radio. En dan gaan we naar een song uit 1966. Wat Mashri Mohammed Rafi uit de film Dillegi. Tauba Yenazare.

Ja, ook weer een geweldige song. Ja. En als je dat zo hoort, ja, dan ben je blij dat je luistert naar Rojala Radio, nietwaar? Want dan hoor je ze hier ook allemaal. Dus vanmorgen start de dag met veel zon. Maar ja, hier en daar zijn er ook wat enkele wolkenvelden te zien. En de temperatuur die stijgt naar zo'n 27 graden in het noorden tot wel 32 in het zuiden van het land. Op dit moment geeft Weerplaatsen aan dat het 23 is. In huis zal het ook wel ietsjes meer zijn, toch? En voor de hele week kunnen we rekenen op een fantastisch weer. Dat dus wel. Anyway, laten we teruggaan naar de mooie songs hier zo.

Sommige liedjes zijn echt wel zondagsliedjes, hè. Als je dat hoort, dan is het zondag. En dan denk je van, hé, het past precies bij de dag. Anyway, wat de appjes betreft, Rota Yusha, dankjewel ook voor je appje. Fijne dag ook toegewenst aan jou. En ja, de mensen die ziek zijn, moet ik ook zeggen, van harte beterschap. Die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen, ook weer thuis aan het revalideren zijn. Een hele fijne dag toegewenst en vooral beterschap. Henny en Shirley, ook voor jullie een mooie zondag. Joyce uit Rotterdam, die ik onlangs had gezien. Ook voor jou een mooie dag. En ik weet die andere Joyce uit Nieuwendijk luistert ook mee. Fijne dag ook toegewenst aan Titia in Almere. Ja, moet je triggeren. En uiteraard ook Johnny uit Rotterdam. Ook voor jou een mooie dag. En je geniet altijd van die oude liedjes. Blijf luisteren naar Rojala Radio, hè. Vanuit Tilburg van Ilse Chumanji een appje gekregen. Voor sommigen is het een emotionele dag. Voor anderen is het een vrolijke dag. Maar hoe het ook voor u mogen zijn, ik hoop dat u geniet van Ojala Radio. Rubien, hartelijk dank voor je appje. Ook Anita uit Amsterdam wens ik een mooie dag toe. Ook Satya, voor jou een fijne dag. Je hebt genoten van Robbie Makkaar. En uit Arnhem een appje gehad van Norma. De groeten daar ook aan je kleinkinderen Jana en Julie. Uiteraard ook aan je man. En mijn bro Rakesh, ook voor jou een hele mooie zondag toegewenst. Sommige van de heren die gaan eerst even lekker voetballen in deze hitte. Ja, goed, moet eventjes lekker blijven trainen, hè. Dus degenen die aan het voetballen zijn, daar luister je natuurlijk niet, maar als je gaat, fijne dag, fijne sportdag toegewenst. En ook Sharda uit Arnhem wil ik vandaag bij deze groeten. Hartelijk dank allemaal voor de appjes. Even kijken, de familie Mangal, Yvonne Mangal, ook voor jou en je vakantiegangers. Have a very, very nice Sunday. Het lijkt wel alsof je gewoon in Suriname weer bent, hè? Zo kan het allemaal gaan.

En dan wilde ik dit liedje niet echt hebben. Nee, wat ik wilde hebben, die zit hier verborgen. Dat is deze die ik wilde hebben van Mukesh Ji en Asha Bhosle uit de film Pyar Ka Sagar.

Marika Zager, wat een mooi liedje ook weer hier bij Ujala Radio, nietwaar? Oké, dan heb ik weer een andere song in de player staan. By the way, het is nu 10:56. Ik heb straks weer het een en ander te vertellen over Putmashri Mohammed Rafi. Dus blijf afgestemd op Ujala Radio. En wat dat is, ja, de afgelopen tijd dan vertel ik iedere keer weer een klein stukje, niet veel. Maar het zijn mooie verhalen over hem. Om dat allemaal over deze bijzondere man te weten te komen. Anyway, het liedje wat ik nu voor je in de player heb staan is ook weer van Padmashri Mohammed Rafiji en Ashab Hosli. En komt uit de film Pooja Kip Hool. Uit die film komt het dat. Abadodilonki Mushikil. Daar gaan we dus nu naar.

Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: Dansgroepen, Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten €400 en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora, baja dijiye. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hai, door Salgren hai. Of ga je trouwen? Door Viva honne wale hai, door Shadi honne wale hai. Ya kisi ka munna sanskar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

Tumangi Hilawe. Ha, Tumangi Hilawe to Chali Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Ham tussen bullet regel je toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang toe, behoudeer nakker. Draai, draai nakker. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker. Chali Gomina. Chali Hilawe. Chali Brasa Fest. 100 toe jij hier Brasa Fest, toch? Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: tijden, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 Arnhem richting Duitse grens, daar staat een file voor de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. De N59 Sierhofskerken-Zierikzee is in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Prachtig weer hebben we vandaag weer. En ook deze hele week zal het weer mooi zijn. Ja, je zou wel willen dat het eventjes een beetje moet regenen, maar dan wel in de avonduren. En dan goed genoeg om alles weer op te vullen, maar dat is iedere keer weer net te weinig. En die droogte, dat voel je wel. Je ziet het ook wel als het een beetje nat gemaakt wordt, de grond. Dan is het zo weer droog. Zo gaat dat. Anyway, tante Sylvie ook een hele fijne dag aan u toegewenst. Nazarine, ik weet dat je ook luistert. Fijne dag. En Marceline en Karel, jullie luisteren ook altijd mee naar Ojala Radio. Dus bij deze hebben we very, very nice day. Enjoy the Sunday. Dat geldt niet alleen maar voor u, maar voor iedereen. Ook al stuur je geen appje. Anyway, ik heb nog het een en ander over Mohammed Rafi te vertellen, dus strakjes gaan we dat doen. In de tussentijd heb ik weer dit. Ja, het is weer The Voice of the Great Singer Mohammed Rafi. Dit op jaar, Lil op jaar, G. Shankara Jackson heeft de muziek gemaakt en Rajendra Krishan heeft hem geschreven. Uit de

Dit op jaar, Lil op jaar, brengt ons naar 10:15 in de uitzending van Ojala Radio. En ik zei het nog van, we blijven nog even bij Mama Trevilla hangen. Want ik heb ook deze mooie song uit Mirgozoor voor u.

Nou, daar hoef ik niets te zeggen hierover, hè, want dat was gewoon geweldig. Mooi gezongen ook weer. En dan zie je dat hele beeld weer voor je, hoe Jitendra dat dus voor Malasina zingt. Anyway. Moeti jai se ranga angame. Uit de film aan zo'n muskaan. Na atras op Millions Mukeshji.

ook geweldige muziek erbij. Uit 1970 was deze dus gehaald uit de film Anso Har Muskaan. Or Mukesh Jikya Wasap, zonder hit, hè? En andermaal de stem van Mahendra Kapoor krijgen we te horen nu. Denewale Do Dil Deta. Uit de film Tasveer van 1967.

Een lekker swingend nummer was dat van Mahender Kapoor uit de Sfeer. Zo, dan heb ik iedereen al bedankt die mij appjes hebben gestuurd. Ja, tante Sylvia had ik al genoemd, hè, bij deze nogmaals. Ook Raadje wens ik een hele fijne zondag toe. Mieke uit Den Haag, hartelijk dank ook weer voor je appje. En ook Nisha, Jimmy daar en Adil Onik genieten van Ojala Radio en de mooie songs hier. Fijne zondag ook voor jullie toegewenst. Wat je ook van plan bent te ondernemen vandaag, maak er een mooie dag van. Oh, en dat geldt ook voor de jarigen, hè? Iedereen die jarig is. Rashid. Ja, Kalika. Goedemorgen. En een mooie dag toegewenst aan iedereen. Oké, even kijken. Ik zei ook al dat ik nog weer het een en ander heb over Mohammed Rafi om met u te delen. Nog meer dus over Mohammed Rafi. Maar nu was er één persoon die tijdens haar laatste uren maar één liedje, één stem wilde horen. En wel van deze great singer. Deze persoon was niemand minder dan Mina Kumari. En zij wilde dus niets anders horen dan alleen maar één liedje van Mohammed Rafi. Het was haar laatste wens, om nog één keer zijn fantastische stem te horen. En dat lied was ook haar leven in een notendop, kun je zeggen. Maar laat me je dit eerst vertellen, hoe dit lied tot stand is gekomen. 1961 was dat. Ze hadden nog één song nodig om de film helemaal af te maken. Haar film kan naam, Pyar Ka Sagar. Prem Dhawan was de lyricist, de tekstschrijver van de liedjes. En zat met de handen in het haar, want er was niemand aanwezig op dat moment om dat liedje te kunnen zingen. En de tijd raasde ook nog eens een keer voorbij. Er was haast geen tijd meer om iemand anders erbij te halen. En zo kwam het dat Rafi daar zat te wachten, ergens op. Want Lata was niet aanwezig, Suman Kalyanpur was ook niet aanwezig. En ze wilde eigenlijk dat het een female song moest worden. Maar, daarom haal ik dus deze twee aan. Maar op dat moment dachten ze toen van, oké, zullen we Asha Bhosle bellen dan om te komen? Of zij misschien dit lied zou willen inzingen en nu wel meteen? Maar ze kwam wel. En zonder eerst, zoals altijd, eerst te oefenen. Het moest niet alleen maar een female song zijn, ze wilde er een duet ook van maken. En dat duet zou dus ook voor Mohammed Rafi zijn met nog een andere dame. En dus zo hebben ze haar dus laten komen. En er werd eventjes gezegd van kijk, dat en dat en dat willen we hebben. Zonder eerst te rehearsen, eerst vooraf te oefenen, werd er op wat instructies na meteen opgenomen. En dat gold niet alleen voor Asha Bhosle, maar ook voor Mohammed Rafi, die het ook toen op dat moment kreeg te horen om welk liedje het ging. En zo gebeurde dat ze in één take dit liedje hebben opgenomen. En welk liedje dat is, hoor je dus zo meteen van me. Dit liedje was dus de favoriete song van Mina Kumari tijdens haar laatste uren. En daar luisterde ze dan ook alleen maar naar. Ze kon alleen met dit lied wat meer innerlijke rust vinden. De verpleging, als ook haar man Kamal Amrohi, die opperden toen om, ze was dus in het ziekenhuis, Mohammed Rafi op te roepen om afscheid te nemen van Mina Kumari. Maar het lot wilde dat nu ook zo hebben dat Mohammed Rafi zelf aanvoelde, want iedereen wist dat Mina Kumari ziek was en dat ze er geen tijd meer voor haar was. Heel India was daarmee bezig. Dus zo ook Mohammed Rafi. En hij dacht, weet je wat, laat me even naar Mina Kumari gaan om haar nog in levende lijven te zien.
En zo gebeurde dat op het moment dat ze eigenlijk Kamal Amarogi wilde gaan bellen naar Mohammed Rafi toe, dat hij al voor hun deur stond. Niemand was zo blij als Mina Kumari. Want het was dus niet meer nodig geweest om te bellen, want Mohammed Rafiji, die had het al gehoord en die was dus daar naartoe gegaan om haar te bezoeken. En daar kreeg hij wel te horen welk lied zij zo leuk vond. En waarmee zij dus rust vond. Hij zal het niet geloven, maar live heeft hij het dus voor haar gezongen. Dit liedje heeft hij dus voor haar gezongen. Het is een duet met Asha Bhosle dat ze in één take hebben gezongen.

Ja, je kan dus met recht zeggen dat zij haar laatste uren heeft doorgebracht met dit prachtige liedje. Ze heeft ook meegeneuried, volgens Kamal Amrohi. En dat ze dus haar favoriete song met zich mee heeft genomen en zo op die manier haar laatste adem heeft uitgeblazen. Ja, dat laatste weet ik niet 100%, maar als het haar laatste uren zijn geweest, dan is ze daarmee dus heen gegaan. Dat was het weer over Mohammed Rafi. Weer iets moois, maar dan weer met deze andere touch erin. Mina Kumari, een gevoelig emotioneel verhaal erbij. Maar waar gebeurt dus? Oké, laten we maar weer doorgaan met deze van Mukesh Ji.

even weer aan die glorietijd van toen te denken. Toen Rafi G dus in Suriname was. En hij hier en daar bij mensen thuis ging. Ja, vroeger kon dat gewoon dat hij bij je thuis was. Zo was hij ook bij mijn tante Alma thuis. Want ik zie nog zo de foto's. Dat hij ging eten. En iedereen was mooi opgemaakt toen ter tijd. Hoge bollen hadden ze gemaakt. Ik zie nog op een van ze mijn nicht Galda ook nog erbij. Ik zie het nog zo voor me. Maar ik krijg ook van mensen foto's te zien. Heel mooi allemaal. Prachtig om al die herinneringen dan ook op deze manier met mij te delen. Dank je wel allemaal daarvoor. Oké, als we het toch over Padmasri Mahamudrivi hebben, laten we dan deze van hem samen met Asha Bhosle voor je erbij halen uit de film Satranj.

Heerlijk liedje is dit ook weer. Wo kon hè, en Lata G samen met Mukesh G. Heerlijk. Zo, en weet je, al die verhalen dat ik je vertel over Padmasri Mohammed Ali, doet dus veel mensen in de kast te duiken naar fotoalbums te gaan zoeken en de Raffi-foto's eruit te halen.

Zo, dat was weer even een geweldige song van Asha Bhosle en Mohammed Rafi. Sam Josera Kehti Hai Wo. En dat was dus uit de film Shatranj gehaald. Nee, die hebben we net gehad. Ik ga u dus nu ook weer bijna gedag zeggen. Nou zit ik me af te vragen met welke moet ik eruit gaan, met die of met die. Anyway, Indra en Shreyas daar in Almere ook voor jullie een hele fijne dag toegewenst. Geniet van het mooie weer, iedereen. En laat je vooral niet afleiden door Ujala Radio. Want ik begrijp het wel dat je graag wilt blijven luisteren. Maar als je iets moet ondernemen of wil ondernemen, ergens naartoe wilt gaan. Ik had ook gedacht van ik blijf lekker thuis zitten. Maar nee, ga ook even lekker de hort op, toch? Nog mooi genieten van het mooie weer, ja? Allemaal dan. Want je weet maar nooit. Volgende week hebben we wel weer wat mooi weer. Maar in de tussentijd moeten we ook nog werken. En je weet niet hoe de zondag zal uitpakken, toch? Dus ik zou zeggen, geniet er met volle teugen van. En wie weet heb ik volgende week weer iets over Mohammed Rafi. En dat is altijd wel fijn om hierover te hebben, hè? Ook aan het zoeken wat betreft Mukesh als het een en ander over hem verteld is. Ik heb het een en ander gevonden, maar niet veel. Om er zeg maar een paar weken achter elkaar mee door te gaan. Over Mohammed Rafi is er veel meer. Ook van Mahendra Kapoor is er niet veel. Behalve dan dat hij een grote fan is geweest van Mohammed Rafi. En nu kom je plotseling als een van de bekende zangers ook van die tijd eruit. Ja, zo kan het allemaal gaan, hè. Nou, in elk geval, ik kan u vertellen dat ik er komende week weer ben. In de ochtenduren. Met Good Day with RJ vanaf 6:30 to 9:30. Dus als je dat wilt horen, mij ook wilt joinen, dan zou ik zeggen, be my guest. En app me dan ook wel op 020-363-0808 dat je ook aan het luisteren bent, hè. Maar strakjes zijn er na de commercial break van 12 uur berichten van overlijden, wordt u gebracht door Vijay Rambaran. En daarna krijgen we nog wel mooie liedjes. Misschien krijgen we Lloyd weer te horen. Hij heeft nog niets gezegd, maar je weet maar nooit. In elk geval, ik wens je dus een hele fijne dag toe. Geniet van de dag. En blijf vooral zoveel mogelijk als ik kan afgestemd op Ujala Radio. Dankjewel allemaal. Signing off voor Ujala Radio RJ. Shobdin ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gun gunate aur muskurate rehna. Graag tot morgenochtend om 6:30.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala, Brasa, Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

Arre, zoen, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermosi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Lucas Wessels. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is
6: Imran
5: Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodikam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Hey, hey, hey. Tu sun, tu kan khol ke sun. Tu mooi se sun, ha? Sunna, Chili Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Or manga ho jaga. Dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toe jaldike, Chili Gume, Chili Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
12: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op Christopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Ujala Radio.

0: मुकेश जी, फिल्म का नाम मिलन, उजाला रेडियो पर आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. Groenland waarschuwt het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy vanwege proefboringen zonder toestemming in het oosten van Groenland. Noord-Spanje verwacht woensdagavond een volledige zonsverduistering met bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen stijgen fors. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en droogte Europa's economie met 180 miljard euro schade treffen. De landbouwproductie daalt 3-7%. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je mee.

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardine en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jaldi Kermausi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Lucas Wessels. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachten. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghanta lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

0: Maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Yo, Arisun, too soon. Hey, jij ook. Soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Vest. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, Hega. Toe Jeldike. Toe draai nakker. Chili Gume, Chili Brasa Vest. Ha, Chili 100. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivarkele. Pura Parivarke zat aan je. Our Manoranjan Praapje. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arwi, Sujal Umrao gezat met Surya.

Sunolo, Deer Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazafest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abar in het programma. Wil je shucks, die is kanaam heen. Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, onder andere in de grensstreek op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. Rond 2:00 vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. Rond 2:00 vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, 3 liter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Oh, oh, oh.
0: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Lucas Wessels. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprong een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen. Tu mooiste zoen, Chelly Brazzafest. Brazzafest. Yes, yes, yes. Chelly Brazzafest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha, ha, bolila toch? Toe Jeldiker. Chelly Gume, Chelly Brazzafest. Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files vandaag, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens, tussen knooppunt Kunderberg en de grens ook een kwartier vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hamsun nikujar hai sunya.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Wie de komende dagen omhoog kijkt, kan een 75 meter lange zeppelin boven Nederland zien vliegen. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Groenland waarschuwt het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy vanwege proefboringen zonder toestemming in het oosten van Groenland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
2: Er staan vanmiddag niet zoveel files. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 5 minuten oponthoud.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Yes, Brazza Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazza Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brazza Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Lucas Wessels. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt anderhalve maand vast. Milieuonderzoeker Wim Schrijnenbeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Mer. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag vooral hele korte files. Alleen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar heb je nu een kwartier vertraging bij Tiel, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. तैयार हो जा तैयार हो जा तू यार हो जा सुन वालो उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड संडे 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Lucas Wessels. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Chili, chili, chili, chili, brasa fest, tussen. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Toek het tickets nagegaan. Toen tickets nageriedelen worden. Al toen wacht ik erin. Of zoals ik wat heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Jelly Gourmet, Jelly Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jaldi Kermausi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Lucas Wessels. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 en 10:00 plaats. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
5: रानी बेचारी सो गई
1: अरे रानी रानी सुन तू ना जा ना जा सोते अभी वंद राजा से बोल हां जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe jaldi kar rani jaldi kar raja se bolna chali ghume chali brasa fest ha 100 to jaye brasa fest bestel nu via www.brasafest.nl

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nuolo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Jalien, kevaas, we gaan maar even naar te hebben.

natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye. Pura Parivar ke saath aaiye. Aur Manoranjan Praap ke liye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao ke saath met Surya.

Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna, Dheerhinga, Jessica, Kieren, Kedar en Mies Ansch.

Arsene Wallo, Brase Vesper, Rega Oemer en Scott met Oemerwijk Dozijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Abrahekab hier op Ujjalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hem sun niko jaar hai sunyaar.

Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trehlitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zonwalo. Door DJ A Vermaaij op Ujjala Radio. Pandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujjala Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
6: Hilawe, hilawe, hilawe.
0: Tumang hilawe, ha? Tumang hilawe to chali brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet regelen toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoud deer nakker. Draai, draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, chali gomina, chali hilawe, chali brasa fest. 100 toejaïe Brazzavest, toch? Bestel nu via www.brazzavest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Charlotte.

0: हसी।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: voorstellen.
1: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
2: You are the banner, you are.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Yes! Brazzafest, get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop.
3: Remix.
2: 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kieren Kitaar. Mies Ansch, B-Tune, Steve. Dimes met Abid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika. Sensation met Viresh. Saregama Records Crew met Roshan.

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Mmm, lekker.
2: Volg me op Twitter, op Facebook, op Facebook, op Google, op
3: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है, उजाला रेडियो के साथ तो, हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो
4: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
7: Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Hey, hey, hey. Tu sun, tu kan kolke sun. Tu mooi se sun, ha? Sunna, Chili Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Or manga hojaga. Dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jalika, chali ghume, chali brasafes. Brasafes, bestel nu via www.brasafes.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress-speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: You are. Ujala Radio Headlines.
2: Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन सुन वाक्य कर हाँ जेरी ब्राजा फेस यस फाज 1 इज volledig uitverkocht sold out haha हम बोलत रहली तो से तो हैव यू नो geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 mooi seizoen in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog to jeldi kermosi cheli ghume cheli braza fest ha 100 cheli braza fest bestel nu via www.brazafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
10: Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik paste na Kluik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio. Feel the energy.
9: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ayo! Er is zoen, er is zoen, er is zoen, to zoen. Hey, jij ook. Zoen, zoen, zoen. Mooi seizoen. Ha, Chili Braza Fest. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To mooi seizoen, Hega. To Jeldiker. To Draai Draai Nakker. Chili Gume, Chili Braza Fest. Ha, Chili 100. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl.

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: out all din. Subha al sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermosi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken, verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik Bastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Oh. उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। सुन सुन सुन सुन सुन तू मोइस सुन, चली ब्रासा फेस्ट, ब्रासा फेस्ट, यस यस यस, चली ब्रासा फेस्ट। Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker, wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na, ha, ha bolila toch, toe Jeldiker. Chili Gome, Chili Brazafest, Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: Jalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, India Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha, handbollet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: 10 is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: अरे अरे अरे सुन सुन सुन भाऊजी सुन चली ब्रासा फेस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल भाऊजी तू मांगे जाए ब्रासा फेस dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren भाऊजी सुन तू wacht die nakker तू देर nakker want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog तू जल्दी कर भाऊजी भैया से बोल चली घूमे चली ब्रासाफेस्ट ब्रासाफेस्ट बेसेल न्यू फिया वेवे पिन ब्रासाफेस्ट

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: वरुण काजल, नचनिया लोंडवन किनार, डीजे शहीद एंड एमसी रे, स्टेज प्रेजेंटेशन सुधीर। गेट योर टिकट्स नाउ फिया brassafest.nl। Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieters het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brassafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raket- en droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Chili, Brassafest, too soon. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Took het tickets nagega? Toen ticket nageriedelen worden? Of toen wacht ik erin? Of zoals ik het heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika, Jelly Gume, Jelly Brassafest. Brassafest. Bestel nu via www.brassafest.nl.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

गजल के जो शौकीन बैठे हैं उनके लिए।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ujala Radio het 24-7. 24-7 Arwobi Speciaal. Speciaal op jullie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.